ngairang bum zen te sing nasak pa matam se ni kak tabire sairing kibusing di thok chom premjit amadi ekendraten soba hauji kam tabira si wari bum kalyani devi nasak pa matam se sing aan bada asum nasakli thongam chau bugi mayakta ai gi oyu tam dabana